0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Goedemiddag, Lars Bok bij Radio 3 Feyeno Sports. We zijn vanmiddag bij Sportclub Rijssen om 3:30. FC Rijssen, Blauw-Wit, ook om 2:30. Er is 36 speelpas om 6:00 pas, maar helaas, daar hebben we geen verslag van.

0: En dan Harry Palman, Blauwit 66. Goedemiddag, Harry.
1: Goedemiddag, Remco. En goedemiddag, luisteraars Radio 350. Vandaag start de competitie voor Blauwit. En die start met een thuiswedstrijd tegen Drinelo, net als vorig jaar. Blauwit heeft een uitstekende voorbereiding achter de rug, kun je wel zeggen. Eigenlijk zo goed dat je je afvraagt van wanneer en waar gaat het mis? Of, dat kun je ook zeggen van, waren de tegenstanders in de voorbereiding wel sterk genoeg? Thuis werd van vijfdeklasser BZSV gewonnen met 6-0. En dat was wel een verwachte overwinning natuurlijk. Maar het spel zag er verzorgd en zeer goed uit. En in driemaal 30 minuten werd de ploeg uit Borne verslagen en deed de thuisploeg goed ritme op. Een week later werd de fitheid van de groep goed getest, want dan stond de wedstrijd om de Keurne Cup tegen de VV Holten op het programma. Lange tijd was het VV Holten dat leidde met 0-1. Maar in de slotfase was het Blauw-Wit dat toesloeg en met twee treffers in de reguliere speeltijd alsnog de cup naar zich toe trok. De oefenwedstrijd die gepland stond tegen Witkampus, die ging uiteindelijk niet door. En de eerste bekerwedstrijd tegen vijfdeklasser Almen was ook goed voor 6 doelpunten. Maar een minpunt in deze wedstrijd was toch wel de afwerking, want dat was ver beneden peil. Maar uiteindelijk ook 6-0. De krachtmeting met Sportclub Deventer was natuurlijk vooraf al verwacht van dat uit die ontmoeting de winnaar zou komen van deze bekerpool. Met natuurlijk een toch nog wel een schuin oog kijkend naar de VV Harfsen. Maar Blauw-Wit kwam al snel achter door een eigen doelpunt van Dennis Bolink. Maar diezelfde speler trok ook de wedstrijd naar zich toe. Want met twee treffers was hij uiteindelijk toch wel de man of the match. En vooral zijn vrije trap was een streep, echt een prachtig doelpunt om te zien. De derde en laatste bekerwedstrijd werd voorafgegaan aan een oefenwedstrijd of met een oefenwedstrijd in en tegen Twello. En dat was vanuit het verleden gezien altijd wel een heel lastige tegenstander. Maar ik heb de wedstrijd niet zelf gezien, maar naar wat ik hoorde was de inmiddels weer vierde klasser voor Blauw-Wit niet de tegenstander om echt wakker van te liggen. Want 1-4 was wel een overtuigende uitslag voor de gasten uit Holten. De laatste bekerwedstrijd dan vorige week in en tegen Harfsen. Harfsen moest natuurlijk winnen om die bekerpool naar zich toe te trekken. En vooraf hadden de spelers van Blauw-Wit daar best wel een hard hoofd in. Want op het kleine veld voor het clubhuis daar, in de bosrijke omgeving, is het voor Blauw-Wit altijd lastig geweest. Maar deze keer was uiteindelijk alles anders. Want binnen 15 minuten was de stand al bekeken. Stond het 0-3 en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Uiteindelijk werd het 1-6. En een score die dus weinigen van tevoren bedacht hadden. En vandaag staat dan de eerste competitiewedstrijd op het programma. En dat is een wedstrijd net als vorig seizoen thuis tegen Drinelo. Er staat nog wel een basis van Drinelo van vorig jaar op het veld, maar niet allemaal meer. Aanvoerder, en dan moet ik even kijken op de lijst, Dirk Koehorst, die is nog steeds aanwezig en is ook vandaag de aanvoerder van de gasten. Maar of Drinelo ook dit jaar zo goed zal presteren als vorig seizoen, zeker in de eerste wedstrijd en ook in beide wedstrijden tegen Blauw-Wit, dat is lastig te voorspellen. Eén ding is wel duidelijk, dat Drinelo een lastige pool in de beker heeft gespeeld. En daarmee er eigenlijk zonder punten van afging, of misschien één punt, dat weet ik niet helemaal zeker. Ze verloren in ieder geval met 0-1 van Heracles. En Berghuizen was met maar liefst 6-0 te sterk. Avanti Wilskracht is dat volgens mij. Daar werd met 4-1 van verloren. Dus ze hebben geen punten gehaald in deze bekerpool. En dan gaan we kijken van, is die goede voorbereiding van Blauw-Wit de basis voor een goede competitie? Of is een slechte generale voor Drinelo juist die ommekeer? Dat gaan we zien vandaag. De wedstrijd staat onder leiding van Martijn Bruins. En volgens mij komt hij uit Rijssen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar denk ik wel. En dan de opstelling van Blauw-Wit. In het doel Nathan Hofman en dan achterin Maurits Beltman, Dennis Bolink, Jaron Kampman, Stefan Dijkink, Leander Stam, Sjoerd Schuppert, Luc Vergeer, Edwin Bolink en dan Emiel Schuppert en Rick Unk. Afwezig zijn vandaag in ieder geval Jasper Kampman en Morris Brussen en Ruben Baltus. Die zijn herstellende van blessures, zware blessures. Die hopen we in de komende maanden van dit seizoen weer te mogen begroeten. En dan, dan weten we ook inmiddels dan waar Blauw-Wit staat. Maar eerst vandaag maar eens thuis tegen Drinelo en kijken hoe dat zal gaan.

0: Goedemiddag, op Boezelaar FC Reizen.
1: Goedemiddag, Remco.
0: Ja, hoe is het?
1: Ja, winderig hier in. We staan hier in Bonn aan het veld. De eerste competitiewedstrijd te spelen van het nieuwe seizoen 26-27. En de kick-off is vandaag tegen BZSV. Een ploeg die we natuurlijk al jaren kennen, zolang wij de drie jaar die nu in de vijfde klas voetballen. Daarin was BZSV ook alle jaren van de partij. Vandaag de eerste keer van de competitie. We hopen een goede start te maken in vooruitzicht voor het komende seizoen. Kijk, de ambities hebben we vorige week al besproken, zijn duidelijk. Graag promotie naar die derde of naar de vierde klasse toe. En daarmee proberen de weg omhoog te vinden. Dat betekent dat we vandaag een goede start moeten maken. En BZSV lijkt op papier daar een perfecte tegenstander van. En niet te zware en niet te lichte ploeg. In ieder geval een ploeg die we al jaren kennen. En we weten wat we eraan hebben. De opdracht naar de jongens toe vanuit de technische staf is duidelijk. Verzorgspel leveren, mooi voetbal leveren. En hier met een goed resultaat vanavond naar huis toe gaan. En een goede start te maken om in de nieuwe competitie. En dat doen we vandaag met de volgende spelers. Ellison van Mellevoort staat op goal. Gijs Stam, Janno Achterkamp, Aaron Letsoijn, René Koesen, Wilco Hoevink en Niels Zandvoort, Gerrit Brunnenkreef, Wout Paalman, Maurice Hoevink zit op de bank, Sils Wolverink zit op de bank. Hebben we Mark Breukink, Ricardo Klaver en Sven Jansen zit op de bank en Jorben Schreur zit ook op de bank. We hebben vandaag één afwezige door de ziekte en dat is Kelton Lohuis. Voor de rest zijn we vrij compleet. Weinig blessure, pijntjes meer. Iedereen is zo goed als helemaal 100% fit. Dus laten we hopen dat we hier vanmiddag een mooie partij voetbal kunnen zien.
0: En wie schrijft vanmiddag? Scheidsrechter?
1: Dat is meneer Otten. Meneer Otten kennen we wel. Hij is al een man op een respectabele leeftijd, maar een goede scheidsrechter in dienst van de KNVB. Dus laten we hopen dat hij er ook een hele mooie partij van kan maken. En dat de jongens een eerlijk spelletje van maken. Nou is BZWC een ploeg die we al jaren kennen en eigenlijk alleen maar goede ervaringen mee hebben. Ali Dourmouzoglou, de oude trainer, is natuurlijk naar Daleveen vertrokken. Hier hebben ze een nieuwe trainer gekregen. En kijken wat hij er met een iets aangepast elftal. Want ze hebben toch wel wat spelletjes nieuw gekregen hier. En wat oude spelers laten afvloeien naar lagere elftallen. We kijken hoe die ervoor staan. In de voorbereiding hebben ze onder andere ook gespeeld tegen Blauw-Wit. Dat was weliswaar een eclatante verliespartij van 6-0, geloof ik. Hoor ik net op de radio van mijn collega. En laten we kijken waar wij staan. Half vijf weten we meer, denk ik. En als dit een voorteken mocht zijn voor de competitie, zeg ik van ja, we moeten hier toch een mooi resultaat kunnen maken.
0: Oké, tot straks.
1: Tot straks.

0: gaan naar Harry Palman. Blauw is 66.
1: Ja, we zijn hier in de tweede minuut van de wedstrijd. Dus er is nog heel weinig van te zeggen. Het gaat lekker op en neer. En voor zover ik dat kan zeggen. Want ja, in zo weinig tijd is er natuurlijk nog weinig gebeurd. Het is een beetje aftasten van ja, hoe de spelwijze van beide ploegen is. En dan komt er nu een diepe bal die helemaal verkeerd geraakt wordt. Maar ja, het is best wel een beetje rommelig in de openingsfase. Want ja, beide ploegen verspelen de bal veel te makkelijk. En op dit moment ja, is het gewoon nog een open wedstrijd. En nog weinig van te zeggen hoe zich dit hier gaat ontwikkelen. Alleen het enige wat ik kan zeggen is inderdaad dat de aanvoerder van Drunelo in het centrum van de verdediging staat, net als vorig seizoen. En die positie die is volgens mij voor Dirk Koegost, als ik het goed onthouden heb. En op dit moment Stefan Dijking aan de bal. En die speelt naar Emiel Schuppert en dan gaat de bal helemaal terug naar de verdediging waar Dennis Bolink de bal aanneemt. En dan gaat hij waarschijnlijk een diepe bal. Hij gaat helemaal terug naar Maurits Beltman. Helemaal aan de rechterkant van het veld. En dan gaan we kijken van wat Maurits doet. Terug naar Dennis. En ja, op dit moment aftasten. Maar Blauw-Wit in balbezit. Helemaal naar de linkerkant. En die gaat verder richting Stefan Dijking. Helemaal naar de achterlijn. Wordt voorgelegd. En dat levert de eerste corner op van de wedstrijd en voor Blauw-Wit. Die nemen we nog even mee, denk ik. En dan is er op dit moment verder weinig te vertellen van deze wedstrijd op dit moment. Omdat het nog zo jong is. Nee, het wordt niet eens een corner. De wedstrijd, of de scheidsrechter zegt van dat het een doeltrap is. Dus dan geef ik nu terug aan de studio en kom ik graag later terug.

0: gaan dan Rob Boezerij, Blauw FC reizen.
1: Ja, we zijn hier een kwartiertje onderweg en het is een gelijkopgaande strijd of een gelijkopgaande strijd. Het is eigenlijk SV Racing dat continu druk probeert uit te oefenen op de tegenstander. Doelrijpe kansen, ja, één kleintje van Mark Rukking. Alleen was niet een dermate grote kans dat hij hem kon afronden tot een doelpunt. Voor de rest, het is een vrij rustig potje. Enkele zware overtredingen van BZSV, maar tot nu toe nog binnen de grenzen. Dat is denk ik ook alles wat er in het eerste kwartier gebeurd is. Dus weinig bijzonders te melden hier in Bonn.

0: We gaan naar Sportclub Reizen, Frank van Rijk.
1: Ja, goedemiddag. Wij zijn in Almelo trouwens, bij DRC. Voluit SV DRC 2012, als ik het goed heb onthouden. Opgericht uit, of na de fusie van Riek Vogels en DVO. Zal voor de oudere luisteraars nog wel bekend zijn, denk ik. Dus, eerste competitiewedstrijd. En we gaan het zien. We hebben wat onderzoek gedaan en ontdekt dat het team van DRC wat versterkt is. En dat, als je dan nagaat dat vorig jaar, denk ik, toch wel een gelijkwaardige tegenstander was. Dan ga ik er toch vanuit dat we iets beter voor de dag gaan komen dit seizoen. Maar hoe dat dan precies ligt, dat is de volgende vraag. Daar hebben we eigenlijk geen idee van. En dat gaan we vandaag dus ervaren. We spelen tegen DRC op het veld van DRC. En dat is altijd een lastige wedstrijd gebleken om een of andere gekke reden. Of dat aan het veld ligt of aan de plek. Het waait hier in ieder geval altijd stevig. Dat helpt zeker niet mee. En de vorige keer was het een enorme hoosbui, kan me nog herinneren. Dat gaan we vandaag gelukkig niet meemaken, als je het goed begrijpt. Dus in die zin zijn de vooruitzichten iets beter. Maar het zal wel wennen worden. Wat betreft de opstelling, ja, die is niet heel erg bijzonder. De meeste mensen die kennen we wel van de bekerwedstrijden. Wat wel nieuw of anders is dan bij de bekerwedstrijden, is dat we op de bank met name, wilde zeggen, jeugdspelers hebben zitten. Maar ik weet niet of ze allemaal nog kwalificeren als jeugdspeler. Maar in ieder geval alle mensen die, eentje heeft er vorige week een kwartier meegedaan, de andere twee nog niet. Dus dat gaan we zien. Zou ook uitproberen zijn. En daar kan prima in zo'n wedstrijd. Dus het is ervaren. En we hebben in de voorbespreking de trainer in ieder geval aangegeven. Ja, ik ken DRC ook niet. En dat is op zich wel begrijpelijk. Hè? Het is zo'n eerste seizoen. En had ook weinig beelden en informatie gekregen. Dus.
0: Frank, begrijp het tussendoor. Ja. Kom zo bij jou terug. Even naar FC Reizen, Rob Boezeroy. Doelpuntteken.
2: Ja, het is hier 1-0 geworden in het voordeel van de SV Reizen. Het was een spervuur van aanvallen en een bal die uiteindelijk naar voren werd gebracht. En niet de speler van SV Reizen die maakte, maar een eigen doelpunt van de BZSV. Het staat hier een 0-1 in het voordeel van SV Reizen.
0: Oké, dan straks gaan we door naar Frank van Rijk weer.
1: Ja, dan kan ik nog even de opstellingen bij pakken. En, ja. Die is, wat ik al zei, niet zo heel bijzonder. Nick Rauwelen staat in het doel. Achterin staan Frank Averes, Gil Poffers, Jasper Krijkers en Luca van Ooyen op het middenveld. Nout Schreurs, Melvin Schreurs. Daarvoor Daniel Krijkers en dan helemaal in de spits staan Finn. En moet even oppassen dat die bal niet. En Milan Brinkman. En dat zijn de mensen die ermee moeten gaan beginnen. En als er gewisseld wordt, dan roep ik wel even wie er in het veld komen. En zo gaan we om 3 uur starten.
0: En wie scheidsrechter vandaag?
1: Ja, opnieuw een jonge scheidsrechter. En tot heden is dat wel prima. En deze ken ik ook niet. Hij schijnt familie te zijn van Volkert Veld, als ik het goed heb begrepen. Dus er zit wel iets eerder over voetbal geworden, moet ik. Ja. Dus hier is er ook, de grensrechters zijn er en iedereen gaat nu het veld af, dus we gaan straks even.
0: Oké, tot straks.
1: Ja, tot zo.

0: Op dit moment is het wel zo dat in die eerste 20 minuten Blauw-Wit het spel naar zich toe heeft getrokken. Maar Drindelo laat zich ook gewillig terugzakken op eigen helft. En met name rond de eigen 16 meter wordt er een enorm groen-wit lint opgetrokken. Waardoor Blauw-Wit het moeilijk heeft om erdoor te komen. En dan rest eigenlijk alleen maar het een keer van afstand te proberen. En in de 7e minuut was het Rick Unk die dat deed. En die bal die kwam ook ver buiten bereik van de doelman. Kwam niet op de paal terecht. En die paal die redde natuurlijk de stand voor Drinolo. Maar uiteindelijk is het inmiddels met name Edwin en Dennis Boling die vaak elkaar zoeken in de lengteas van het veld. En Rick Unk is daar vaak ook bij betrokken. En dan is het aan de linkerkant linksachter Stefan Dijking die vaak naar voren meegaat, oprukt en de linksbuitenpositie opeist. En dan vervolgens probeert er door te komen. In de 14e minuut was het voor Blauw-Wit ook zo'n mooie actie. En toen werd Sjoerd Schuppert, die werd eigenlijk recht voor het doel, werd hij onderuit geschoffeld. Zwaar was de overtreding ook weer niet, maar het was wel een overtreding. En Sijssel de Bruins die floot. En vanaf een meter of wat zou het zijn, 20, mocht Dennis Bolink die mocht aanleggen. Maar zijn schot die verdween hoog over het doel. En het was geen kopie van de vrije trap die hij tegen Deventer op de mat legde. Want die ging er als een streep in. Nu was het een wat meer geplaatste bal, maar veel te hoog en dus geen treffer. En is er dan verder nog iets van Drinolo te melden? Ja, ze proberen het wel. Ze komen er ook wel soms massaal uit. En dan lijkt het ook wel dreigend te worden, maar dan is de voortzetting bij hun niet goed. En nu trouwens een mooie voorzet van de linkerkant. Alleen dan is het even kijken, Vergeer aan Blauw-Wit kant die niet de snelheid heeft, terwijl die supersnel is, om de bal voor de achterlijn binnen te houden en voor te zetten. Dus die bal die gaat richting de keeper van Drinolo en die mag het doeltrap nemen. Dus op dit moment Blauw-Wit wat het spel maakt. Drinolo gaat gewillig achteruit. Maar kijken we wat het oplevert. En dan is het Luc Vergeer die nu buitenspel staat. En dus niet alleen door kan naar de keeper. 23e minuut, stand 0-0. Tot straks.
1: Tot straks. Luisteraars, straks 3 uur zijn wij terug.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie...

0: mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM. Radio 350. Sport.

0: gaan naar FC Rijssen.
1: Ja, het was eigenlijk een vervolg op wat er allemaal gebeurd is in aanval op aanval op aanval. Het is een bal die doorschiet. René Koens, daar legt de bal eigenlijk perfect neer voor de spits, in dit geval de gelegenheidsspits Breuking. En heel beheerst tikt hij de bal langs de keeper in de goal. Dan staat hij in 0-2 in het voordeel van de strijd.

0: Rana Blauwit.
1: Ja, hier op het flatgehoor in Holten, 31ste minuut, stand 0-0. Brunelo komt er wat gevaarlijker en meer uit op dit moment. Het was in de 25ste minuut was het hun nummer 17, de rechtsbuiten, die best wel snelheid heeft. En Stefan Dijkink, die was weg. En dan lag er een zee van ruimte voor hem om over de rechterkant op te rukken. Zijn voorzet was echter van mindere kwaliteit, waardoor de bal door Blauw-Wit verwerkt kon worden. Maar daar zat veel meer in voor Brunelo. Even later was Jaron Kampman in een duel met de spits van Brunelo, nummer 11, die ook best veel snelheid heeft. In ieder geval meer snelheid eigenlijk dan Jaron, waardoor het voor hem lastig verdedigen was. Maar hij loste dat toch wel keurig op, maar hij moet wel op zijn hoede zijn om het allemaal goed in de gaten te hebben hoe het spel verloopt, want Brunelo trekt zich graag terug rond eigen 16. Nu ook weer, alleen die spits, die nummer 11, die staat voorin. En als Blauw-Wit balverlies heeft, zoals nu, dan wordt er snelheid gemaakt en komen ze massaal op. En ze komen er ook massaal uit. En dan is het voor Blauw-Wit heel lastig om het te verdedigen. Maar ook nu gaat het weer de goede kant op. Met name Sjoerd Schuppert en Dennis Boling, die hier met Maurits Beltman het prima voor elkaar hebben. Maurits nu aan de bal op het middenveld en die speelt de bal naar Rick Unk. En Rick Unk die gaat helemaal terug naar de rechterkant in de verdediging, naar Dennis Boling. Die dan helemaal aan de rechterkant naar Leander Stam gaat. En die legt hem weer terug op Dennis. We zitten net over de middenlijn en de bal gaat helemaal naar de andere kant, daar waar Rick sta. En dan is Maurits Beltman aan de bal die hem op. Even kijken, dat was Luc Vergeer die de bal speelde. Inmiddels Stefan Dijkink aan de bal en die speelt hem terug op de keeper. Het gaat op en neer hier in Holten. Blauw-Wit wel wat meer in balbezit, maar toch wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. 33ste minuut, stand 0-0 hier in Holten.

0: naar Sportclub Rijssen.
1: Ja, ik sta vol in de wind trouwens. Dus ik hoop dat het niet al te erg verstoord wordt door de wind. Maar ik heb slecht nieuws. In de zesde minuut werd het 1-0 voor DRC. En wat er precies misging, dat weet ik nog niet. Ik moet daar eens even kijken of vragen. Maar in ieder geval, midden voor het doel kon een speler van DRC de bal aannemen. En die draaide heel kort en trapte hem in het doel. En ze zijn nu weer aan het aanvallen. En daar komt de Sportclub wel goed uit. En die bal die gaat langs de lijnen met de wind mee. Dus dat is niet te belopen. Die ballen gaan zo hard met de wind mee. Wat kan ik verder vertellen? Ja, Sportclub probeert gewoon zijn eigen spel te spelen. Dat was ook de opdracht van de trainer. Om gewoon de eerste minuten gewoon te proberen. Ongeacht wat het resultaat er gewoon zou zijn. Hij wil gewoon zien dat de jongens doen wat de bedoeling is. Ja, dat lanceerde in de tweede minuut al, denk ik, een soort counter van de DRC. Dat liep maar net goed af. Maar goed, nu kijken ze tegen achterstand aan. Ze hebben nog wel de nodige minuten om dat weer goed te maken. Goed, wat gebeurt hier? Nou, de DRC is nog altijd aan de bal en dat doet hij netjes. Het draait daar heel netjes weg, deze... Ja, dat zal zijn, de laatste man hier, gok ik dat het is. Voorzet vlak voor het doel langs van Sportclub. Dat gaat maar net goed, omdat de aanvaller zijn benen tekort heeft. Maar ze staan dus wel onder druk. En daar moeten ze wat op gaan verzinnen, want ze gaat het niet goed vandaag. Het was wel een beetje mijn verwachting, gezien de versterking die ze daar gehaald hebben. Ik weet niet precies waar ze vandaan komen. Ze komen een beetje het heel overijssel. Maar er zitten wat verhalen in ieder geval dat daar vrij goede voetballers tussen zaten. Dat lijken we nu te zien. Dus tot zover. 1-0, negende minuut.
0: Oké, dan straks gaan we dan naar FC Rijssen.
2: Ja, we zitten hier nog een paar minuten voor de rust. We hebben inmiddels 4 of 5 keer het aluminium gehad en we hebben een afgekeurd doelpunt gehad. Dus het is hier al een spektakel. Een doelpunt wat eigenlijk 100% een mooi doelpunt van Mark Breuking werd afgekeurd. Een scheidsrechter die een vlagsignaal honoreerde, zelf in de middencirkel stond en kon vanaf daar bekijken dat het toch buiten spel was. Zal wel, de jongens hebben het geaccepteerd. De tussenstand is nog steeds 0-2 en de scheidsrechter zal gewoon fluiten voor de rust. En dan zullen de jongens een welverdiende thee krijgen. En dan hoop ik dat we in de tweede helft de score wat gaan uitbouwen naar 0-2 of 0-3 en 0-4. Want dat zit er vandaag echt wel in. Tot zover hier, Bonne, SC Rijssen.
0: Hey, dat straks gaan dan naar Blauw-Wit.
3: Ja, hier in Hopen, 40ste minuut, stand nog steeds 0-0. Nog niet gescoord dus, maar... Ja, er waren beide ploegen toch wel een keer dichtbij. Want eerst was het Brindelo dat na een mispeer van Jaron Kampman in één keer alleen voor doelman Nathan Hofman verscheen. Maar die redde bekwaam. Zoals hij in de voorbereiding ook telkens zeer bekwaam op zijn plek stond. Echt een goede voorbereiding gedraaid. En dat liet hij nu ook weer zien. Direct in de tegenaanval was het Blauw-Wit dat alleen... Of via de rechterkant uiteindelijk erdoor kwam. En die bal die kwam met een beetje geluk uiteindelijk op de lat terecht. Maar het was de verdediger van Drunelo zat er nog tussen. Maar dat was uiteindelijk ook wel misschien de redding voor Drunelo om het geen doelpunt te laten zijn. Dus daarmee was het tweede keer dat Blauw-Wit het aluminium raakte. Maar nog geen doelpunten. En even kijken bij de aantekeningen die ik gemaakt heb... het was Stefan Dijkink nog, die nog maar kort geleden alleen op doel leek af te gaan naar een heel snel genomen vrije trap door Dennis Bolink. En die bal die kwam ook perfect aan, alleen Stefan vergat de bal goed mee te nemen, waardoor de bal al rollend in de handen van de keeper kwam, dus geen probleem. Nu weer een vrije trap, weer van Dennis Bolink die voorkomt, maar de verdediging van Drinolo die kan hem keurig naar de zijkant koppen en dan mag Luc Vergeer de inworp nemen en die gaat naar Sjoerd Schuppert. En dan zit de bal weer op het middenveld. Waar Blauw-Wit toch wel eigenlijk wel heer en meester is. Want Drinolo die staat met 9 mensen op en rond de 16 meter te verdedigen. Alleen hun nummer 9, nummer 11, die staat in de spits om te kijken van of hij bij een uitval kan profiteren. Maar op dit moment verder weinig te doen, want er moet een doeltrap genomen worden door de doelman van Brinello. En de bal moet eerst opgezocht worden. Dus graag straks, tot straks, want het is nog 4 minuten tot de rust.
4: Radio 350 Sport.

0: naar FC Rijssen.
1: En de 0-3 is binnengevallen. Het is iets wat beloond wordt, laten we zeggen. Continu druk op die tegenstander zetten, waardoor ze de bal verspelen. De bal komt op de rechterkant bij Niels Zandvoort. Die legt die bal voor, krijgt hem op de borst van René Koenze. Die legt hem voor zijn rechtervoetje en onberispelijk daar op 1 meter van de doellijn schiet hij binnen. 0-3, een voordeel van FC Rijssen.

0: Hij gaat naar FC Rijssen.
1: Ja, alsof het Duvel daarmee speelt. De ballen die tot gekort op de lat en op het aluminium verschenen, gaan er nu wel in. Bal die onderschept wordt door Niels Zandvoort. Wederom op kan aanleggen. En René Koenzen vindt deze weer van heel dichtbij naar binnen schiet. 0-4. En de 45e minuut.

0: Sportclub Rijssen. Frank van Rijk.
1: Ja, wij zitten ondertussen in de 19e minuut. En het is 2-0 geworden in de 12e. Dat was een bal hier helemaal vanaf de rechterkant. Eigenlijk links, als we meekijken met DRC. Dat was een lange bal. En die ging over Jasper heen en werd daar... Dat geeft buitenspel. Dan het zal een veto geweest zijn. Die ging er precies overheen en werd netjes binnengeschoten. Het gekke is dat Sportclub de opbouw van DRC behoorlijk weet te storen. Alleen zo nu en dan zit er al één keer zo'n aanval tussen die dan precies klopt. Waardoor ze dan heel makkelijk scoren. Dat is of heel netjes uitgespeeld, en dat was die tweede aanval zeker. Ik snap niet helemaal waarom Sportclub op zich wel grip heeft op de aanval, maar toch die bepaalde ballen dus niet onder controle krijgt. Nou, verder kunnen we... Het begint steeds harder te waaien, dus ik hoop niet dat het helemaal niet meer te verstaan is. Ondertussen zien we wel dat er wat versterking gekomen is bij DRC. En het is ook wel duidelijk wie dat zijn. Wat ik al zei, de laatste man is erg balvast. En die houdt die bal gewoon lang bij zich en geeft dan volgens een hele goede paas. Middenveld staat ook zo figuur. En voorin heb ik het nog niet helemaal kunnen ontdekken wat daar veranderd is. Maar ja, het is wel een tegenstander om rekening mee te houden. Dat is ook duidelijk. Ja. Dus 21 minuten, 2-0.

0: Kanaal Blauwe toe, Harry Palman.
1: Ja, hier in Holten zijn we net begonnen. Het is echt nog geen minuut bezig. En Blauw-Wit is niet ongewijzigd de tweede helft begonnen. Want volgens mij is Rick Unk uit de ploeg gegaan ten favore van... Ik denk dat het George Jansen is. En Blauw-Wit krijgt nu ter hoogte van de 16 meter recht voor het doel van de keeper van Drunelo een vrije trap. Omdat Edwin Bolink naar de grond wordt gewerkt. En dit is weer een mooi klusje voor Dennis Bolink. Om te kijken van of hij hier iets mee kan. Het zou een geweldige opsteker zijn in de tweede helft om gelijk met een doelpunt te beginnen. Maar ja, dat moet eerst nog maar lukken. Want hij zit er nog lang niet in natuurlijk. Dat is even afwachten. Zij zat de Bruin, zet de muur van Drunelo op afstand. En geeft nu de vrijheid aan Dennis om te schieten. Dat doet hij, maar die werd via de rug van een van de verdedigers in de muur gaat hij over de achterlijn. En dat is de eerste corner van Blauw-Wit. Terwijl Drunelo er voor rust ook één mocht nemen. Dus die stand is in ieder geval gelijk. We gaan kijken van waar die, wat die corner oplevert. En opnieuw Dennis Bolink achter die bal. En hij zal hem denk ik hoog voorbrengen. Ja, daar komt hij bij de tweede paal. En die wordt hij verdedigd door Drunelo. En dan gaat de linksback er vandoor. Maar Stefan Dijkink is er heel snel bij. Maar die kan zijn evenwicht niet bewaren. En die valt. En dan is Maurits Beltman die het keurig oplost. En die de bal naar Leander Stam speelt. Die hem diep speelt. Maar Stefan Dijkink stond buitenspel. Maar neemt niet deel aan het spel. Dan is het opnieuw Edwin Bolink die naar de grond wordt gewerkt. En nu helemaal in de rechterhoek een vrije trap mag nemen. Die nemen we nog even mee, kijken of dat nog gevaarlijk mag zijn voor de thuisploeg. Die ja, ook nu met een veldoverwicht begint, zoals eigenlijk de hele eerste helft het geval was. Alleen dat mocht van Drunelo die graag inzakken en alleen hun nummer 11 voorin op de middenlijn zien staan. En de rest moet het dan verdedigend maar oplossen. En ja, dat gaat tot nu toe voor hun voorspoedig. Het is Jort Jansen die achter de bal staat en die gaat hem laten indraaien. Komt hoog voor en ja, die gaat over de achterlijn. Dus ja, het stelt helemaal niks voor. Het is gewoon een slechte vrije trap. 49e minuut inmiddels. Stand 0-0 hier op het Fleschhoorn.

0: gaan erop, Boeseroy.
1: Ja, daar waar we gebleven waren aan het einde van de eerste helft, zijn we ook weer begonnen met de tweede helft. In 3 minuten in de tweede helft is er 2 keer gescoord. De eerste keer Wilco Hoefink en de tweede keer Mark Breuking voor zijn tweede of derde. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet waar deze score eindigt vandaag. Maar in ieder geval staat hij 0-6 in het voordeel van SV Rijssen.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad. En die is er niet meer.
1: We gaan naar Essen. We gaan naar Sportclub Rijssen. Frank van Rijk.
2: Weer eens een minuut dat Sport weer druk zette op DRC. En ditmaal had het effect. Het was Milan die de bal veroverde. Ze zelf vrij speelde op de rand 16 en vervolgens netjes scoren. Dus het is 2-1 en 44e minuut. Dat betekent dat we bijna bij de rust zijn. En DRC heeft een hoekschop en die... Nou, die wordt weggewerkt. Ja, dat, voorlopig ga ik er even vanuit dat dit dan is voor de eerste helft. En dan zien we jullie na de rust weer terug.
1: Oké, tot straks.
2: Ja, tot zo.
0: Mijn pa zei indertijd: Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
1: En naar Blauwe toe, Harry Palman.
3: Ja, hier in Holten, 58e minuut, nog steeds niet gescoord, dus 0-0. Blauw-wit in de aanval aan de rechterkant met Dennis Boelink, Edwin Boelink en Stefan Dijkink. En Stefan heeft de bal en die speelt hem terug op Edwin en die gaat hem voorzetten. En dan kijken of er iemand bij kan komen van Blauw-wit en de bal wordt weggekopt. Maar vaak is het zo dat Blauw-wit wel redelijk snel de bal terug heeft, zo ook nu, via Jort Jansen. Maar gevaarlijk wordt Blauw-wit ook wel soms, zoals het ook net wel keurig door de verdediging van Brunelo combineerde, maar... Ja, uiteindelijk levert het dan weer die laatste paas niet op die je dan hoopt. Omdat het een te harde bal is of hij is te zacht. Waardoor er toch nog weer een een voet of een been in ieder geval weer terug tussen kan komen. Waardoor je niet het vervolg ziet wat je graag hoopt als je soms een hele leuke aanval op de mat gelegd ziet worden. Nu is Jort Jansen op solo tour en de scheidsrechter die zegt van ja, maar hier is niks aan de hand. Je valt wel, maar dat is dan niet anders. Stefan Dijking probeert nog weer bal te krijgen, maar het is Drinelo die de bal helemaal naar hun rechterkant speelt. En daar is Luc Vergeer verdedigend aan het werk gezet, maar hij heeft niet de bal. Die is in bezit van Drinelo. En dan speelt de bal zich, of het spel weer op het middenveld zich af. En dan is even kijken, Kampman die de bal niet ingrijpt. En dan komt een doelman alleen voor het doel van Nathan Hofman. En die schiet in de handen van Nathan Hofman. En dan is het uiteindelijk wordt het naast geschoten. Maar in de 60ste minuut had het Drinelo hier echt op voorsprong eigenlijk wel moeten komen. Want dit was echt een zeer, zeer goed uitgespeelde aanval. Jeroen Kampman op linksachter verspeelde de bal. Of kon in ieder geval niet voldoende ingrijpen. De bal werd twee mensen van Drinelo in de 16 meter van Blauw-Wit. Die werd goed teruggelegd. Maar de spits die schoof de bal tegen Nathan Hofman aan. En vervolgens werd de bal teruggelegd op een speler van Drinelo die vervolgens wel hard, maar wel naast het doel van Blauw-Wit schoot. Dus Blauw-Wit komt hier gewoon goed weg en mag de handen dichtknijpen dat het niet een achterstand is. Eerder in de wedstrijd mocht Drinelo ook een corner nemen. Dat was hun tweede. En na een gevaarlijke aanval over rechts. En Edwin Boling die gaf die corner weg. En die bal die kwam met een prima kopbal boven Nathan Hofman op de lat terecht. Zodat Drinelo inmiddels ook het aluminium getest heeft. Gewoon goede momenten soms van Drinelo. Soms over het algemeen is Blauw-Wit de bovenliggende partij. Maar Drinelo laat zich nog steeds gewillig terugzakken. Vangt Blauw-Wit op. Alhoewel, wat ik al zei van... er zijn wel momenten dat je denkt van oké, de hechte verdediging van Drinelo die laat toch wel wat steekjes vallen. Dus, maar als Blauw-Wit verdedigt zoals het zojuist verdedigde, ja, dan zien we een situatie dat het zomaar andersom kan zijn qua scoren. Dus het is een wedstrijd die alle kanten op kan. Blauw-Wit wel meer balbezit, maar niet zeg maar effectief gevaarlijk om tot scoren te komen tot nu toe. In ieder geval... ik wou zeggen van er komt nog een corner aan voor Blauw-Wit, maar dat is het niet zo. 62 minuten hier in Holten gespeeld. Stand 0-0. Blauw-Wit in de aanval. Verder geen echte gevaarlijke momenten.
1: Tot straks, we gaan door naar FC Rijssen.
4: Ja, nou om maar verder te gaan. De score is wederom uitgebouwd. Het is hier 0-7. Het was wederom Mark Breuking die een bal over de doellijn wist te verrommelen. Geen genoeg kansen voor FC Rijssen om de stand naar misschien wel dubbele cijfers te brengen. We zullen kijken wat dat vanmiddag brengt. We hebben nog ruim een half uur te gaan om te voetballen. Dus wie weet gaat dat lukken. Het zal wel een prima start zijn van de competitie. Maar goed, zover is het nog niet. Tot zover hier in Borne.
1: Hey, tot straks. Luister straks naar 4 zijn bij terug. Tot straks.
5: Radio 350 Sport.

0: gaan dan snel naar FC Rijssen toe.
1: Ja, waar we gebleven waren, gaan we wederom door. Het is inmiddels 0-9 geworden. Dus die dubbele cijfers zullen waarschijnlijk vandaag zeker wel komen. Het was wederom Mike Birking die de eerste voor zijn rekening nam, de 0-8. De 0-9 had hij zelf kunnen maken, maar hij legde hem af naar Sulz Wolfering. En die wist hem heel eenvoudig over de lijn te tikken. Tussenstand 0-9. En ik ben bang dat dit echt dubbele cijfers gaat worden vanmiddag. Tot zover, Bonne.
0: Heet dat straks.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station.

0: politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM. Radio 350. Sport.

0: En FC Rijssen.
1: Ja, goed. Het staat hier nog steeds 0-9. Er zijn wat wissels toegepast om de spelers toch wat rust te geven. Het is Mark Breuking die het veld verlaten heeft. En samen met Ricardo Klaver en Maurice Heuving en Stils Wolverink zijn daarvoor teruggekomen. Het spel is onveranderd. Het is nog steeds in één richting verkeer, richting het doel van BZSV. Ja, met die omzettingen is het scorevermogen misschien wel wat achteruit gegaan bij SV Rijssen. Maar ik ben ervan overtuigd dat die 10-0 er nog steeds in zit voor het einde van de wedstrijd. Voor de rest weinig nieuws. Anders dan dat enkele spelers van BZSV wat geïrriteerd raken en wat van zich af beginnen te stoppen. Maar goed, rust en kalm blijven is denk ik de enige optie om dit probleem te tackelen. En rustig uit blijven spelen om je doel te bewerkstelligen. Tot zover hier, Bonne.
0: Oké, tot straks. We gaan door naar Blauw-Wit.
2: Ja, hier in Holten, 75e minuut staat op de klok. Dus die loopt en Blauw-Wit heeft inmiddels een overtalsituatie op het veld. Want de nummer 11, de spits, die had in de eerste helft geel ontvangen. En deed zojuist iets wat niet mag en waar de scheidsrechter opnieuw geel voor trof. Terwijl die nu Emiel Schuppert geen vrije trap geeft. Die bij de Lies wordt geraakt bijna. Dit is echt op het bovenbeen, binnenkant. Dus die loopt te strompelen op het veld. Dus er is wel wat gebeurd in de tussentijd. Maar er is nog niet gescoord. En Blauw-Wit heeft nu de derde corner te pakken van deze middag. Drinolo heeft er twee. En het wordt op dit moment denk ik het afjagen van de bal als Drinolo balbezit heeft. En zelf met positiespel proberen zo goed mogelijk te doen. Terwijl, even kijken, Jaron Kampman die gaat naar de kant. En daar komt, voor terug Matthijs Renzen. Die komt het veld in. En bij Drinolo wordt er ook gewisseld. Het is, de 76e minuut waarin Matthijs Renzen binnen de lijnen komt. En daarmee nog meer aanvalskracht. En ik denk dat Leander Stam wat meer naar de verdedigende stellingen gaat vanuit het middenveld. En dan mag de corner nu worden genomen door P. van Dijkink. Hij komt hoog voor. Kijken van wie erbij kan. Het is Matthijs Renzen die schiet, maar de doelman van Drinolo zit er goed bij. En in het fel oranje gestoken pakt hij de bal goed op en kan opnieuw de bal in het spel brengen. En die gaat helemaal naar de rechterkant. Blauw-Wit pakt hem wel snel.
0: Harry Pama, mag je van de breken?
2: Jazeker.
0: Gaan even dan naar FC Rijssen, die heeft doelpunt.
1: Ja, ik zal het even heel kort houden, maar de 0-10 is in ieder geval binnen. Het is een spervuur wederom op het doel van BZSV. Het is een goed onderbreken van Wilco Hoeving die de bal op Sils Wolverink legt. En die het hem onberispelijk vindt te tikken in de verre hoek. 0-10 tot zover en wie weet wat hij toch gaat brengen.
0: Okay, tot zover, Bonne. Tot straks, gaan door weer naar Blauw-Wit.
2: Ja, het is, hier is op dit moment denk ik ook niet zo heel veel extra's te vertellen. Blauw-Wit jaagt en wil graag de punten thuis houden. Drinolo met een man minder zal proberen dat vooral verdedigend te voorkomen. En als er iets te melden is, dan meld ik me zeker. Maar op dit moment is Drinolo in balbezit met een diepe bal. En Maurits Beltman klaart het voor Blauw-Wit. Even tot zover vanaf het Fred Gorin Holten.

0: We gaan naar Sportclub Rijssen.
1: Ja, wij zijn ondertussen in de tweede helft. 51ste minuut, nog altijd 2-1. En de eerste wissel bij DRC. Die spelen nu met de wind mee. En dat hebben ze nou nog niet allemaal helemaal begrepen. Maar er zijn er een paar bij die dachten van... Nou ja, ik ben over de middellijn. Wind mee, laat ik eens een poging wagen. Dus we hebben al wat foto's van DRC gezien. Die gingen allemaal ruim naast. Er was allemaal niet zo heel veel aan de hand. Trouwens, een hele slechte terugspelbal. Van wie is dat? Melvin is dat. Oké. Okay. Ja, die dacht hem op de doelman te spelen, maar die stond een beetje verder naar links. Dus die kon hem nog net buiten het doel houden. Dus dat was niet zo heel erg fantastisch. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden. Dat ze nu, als ze niet verdedigd worden, net over de middellijn, gewoon een schot gaan wagen. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, dat die daar onverdedigd rondloopt. Dus daar moeten ze wel rekening mee houden. We krijgen trouwens een hoekschop dus van DRC. Even kijken, 1, 2, 3. Ja, die zijn allemaal klaar. Bal gaat laag bij de eerste paal en die komt net zo hard weer terug. Gaat nu naar rand 16. Daar staat de laatste man, dus dat is de nummer 4 van DRC. Buitengewoon handige speler. Zeer vast aan de bal en weer zo'n hard schot wat nu hier heel ver overgaat. Er zijn handige spelers bij DRC, maar er zitten er nog wel een paar bij die het wat minder hebben. Want deze bal ligt nu zo'n beetje in de woonwijk. Ja, moet je die op gaan halen. Dat is toch geen reservebal hier, want het gaat wel heel lang duren, denk ik. Goed, ja, bal komt er terug. 52 minuten, 2-1.

0: daar blauw-wit toe. Arie Pamman.
1: Ja, blauw-wit staat nog steeds op 0-0 in de 89ste minuut. Dus het wordt echt wel een moeilijke opgave misschien nog om te winnen. We zijn wel natuurlijk in overtal en we drukken wel naar voren. Maar het is op dit moment niet dat blauw-wit echt tot hele gevaarlijke acties komt. Het is continu dreigend. Het gaat bijna altijd goed, maar... Het enige lichtpuntje is misschien wel dat Maurice Brusse binnen de lijnen is gekomen zojuist. Sjoerd Schuppert is naar de kant gegaan. En Maurice Brusse is sinds lange tijd dus weer terug. En dat is natuurlijk voor het vervolg van de competitie heel erg mooi. Want dat is voor Blauw-Wit een waardevolle speler. Op dit moment probeert Blauw-Wit de wedstrijd over de rechterkant... voor te zetten, maar dat wordt een ingooi voor Stefan Dijkink en Brinelo Marcel terug rond de eigen 16 meter. Dennis Boling gaat hem inbrengen. Hogebal, voorzet, wordt slecht verwerkt, maar levert wel weer ik denk dat het zelfs een corner wordt inderdaad. Ja, het wordt een corner. Ik dacht dat het nog net voor de lijn werd weggehaald. Ik hoop dat de wind niet al te veel in de microfoon blaast. Maar het is de corner die door Stefan Dijkink genomen mag worden. En die bal komt voor. Te laag, denk ik, bij Dennis Boling. Die hem inzet, maar dan mag Drinelo uitverdedigen. En gaan ze richting over de middenlijn. En dan... dan houdt de nummer 10 houdt balbezit, terwijl Stefan Dijkink probeerde te onderbreken met het vasthouden bij de schouders. Dat gaat hem misschien nog wel een gele kaart opleveren als de scheidsrechter consequent is ten opzichte van wat hij in de eerste helft ook deed. En dat kan nog maar zo. Hij laat het doorgaan. Drinelo mag ingooien en nu is de ingooi voor Blauw-Wit. Drinelo weer massaal terug. We gaan kijken van hoe het naar de rechterkant gaat bij Dennis Boling vanuit Luc Vergeers zijn positie. Nu helemaal naar de rechterkant waar Edwin Boling staat. En die laat de bal heel klungelig onder de voet doorlopen, waardoor Drinelo balbezit heeft. En de bal goed vasthoudt, teruglegt. En hun nummer 7 die de bal probeert diep te spelen, maar het wordt door Morris Brussen onderschept. En dan is het... niet Emiel Schuppert, maar de doelman die uiteindelijk de bal in de handen mag nemen. En de bal met een nieuwe regel in het spel brengt. Dus dat gaat redelijk snel tegenwoordig, anders dan heb je een corner tegen. Even kijken, de bal Drinelo helemaal aan de rechterkant. Maar dat is in buitenspelpositie. De bal nog even weggetikt. De 90 minuten zitten er al op. En ik weet niet hoeveel scheidsrechter Bruins nog laat bijspelen. Het is een... nog een spannende slot, maar of er daar nog iets mee kan in de extra tijd of dat het met 0-0 gaat aflopen. Maurice Brusse aan de bal, helemaal aan de linkerkant. En dan komt hij gaat door naar het midden, legt hem terug op Dennis Boling is het. Sjoerd Schuppert aan de bal die hem aan Stefan Dijkink meegeeft. En die gaat terug, helemaal terug naar Beltman, Maurice Beltman. En die geeft hem aan Dennis Boling. Dennis Boling helemaal naar de rechterkant waar Stefan Dijkink is opgedoken. En die probeert zijn man te omspelen. Maar dat gaat hem niet lukken. Bij het val in balbezit. En dan weet ik niet of hij de bal kan
0: zetten.
1: Dat gaat Dennis Boling doen. Dennis Boling. En dan komt in de scrimmage. Komt hij niet richting het doel. Maar dan weet Drinelo het uit te verdedigen. En dan geeft Drinelo een corner weg. Ja, het blijft hier spannend in de extra tijd. Hoe lang mogen we nog? En het kan nog, maar of het ook daadwerkelijk gaat lukken, dat is maar zeer de vraag. Nathan Hofman staat zelfs op de middenlijn. Dus het is voor Drinelo pompen of verzuipen. Maar Blauw-Wit zet hem voor. Corner komt hij hoog voor. Wordt ingespeeld. Maurits Rens... Matthijs Rensen, sorry, die speelt hem in. En dan is het Drinelo wat er met drie mensen uit kan komen, terwijl er maar twee mensen van Blauw-Wit achter zijn. En dan kan het nog maar zo natuurlijk ook de andere kant op. En dan is het Maurice Brusse die keurig het oplost voor Blauw-Wit verdedigend. En dan is het een prima bal eigenlijk naar de rechterkant, waar niemand achteraan gaat van Blauw-Wit. En dan is de bal over de lijn. Maar de grensrechter vlagt niet. En dat is, heel verstandig voor Drinelo. Maar uiteindelijk komt nu de bal richting het doel van Blauw-Wit. Middels een ingooi van Stuart Schuppert, die Stefan Dijkink bedient. En dan gaan we kijken wat hij ermee doet. Ja, dat is proberen alleen te doen. Maar dan komt hij toch bij Emiel Schuppert voor. Kijken wat die er mee kan. Die zet hem voor, maar dat wordt geen mooie actie. Terug via Morris naar Dennis Boling. Dennis Boling schiet. Oh, dat is een prima redding van de doelman van Drinolo. Die hem op de arm krijgt en daardoor een extra corner voor Blauw-Wit. De vijfde inmiddels, maar ja, het wordt nu wel...
2: Harry Palman, mag je onderbreken?
1: Jazeker.
2: Dan gaan we straks bij jou terugkomen. Ga eens naar SC Rijssen toe.
1: Ja.
2: Kom zo bij je terug. SC Rijssen.
3: Ja, goedemiddag. Ja, het is inmiddels hier ook afgelopen. De wedstrijd is uiteindelijk in 0-10 stand geëindigd. Volgende week hebben we een thuiswedstrijd op het programma staan tegen SWDRC. Wat dat zal brengen, dat zien wij aan de uitslagen. Ik geloof dat Sportclub met 3-8 is daar. Het valt mij enerzijds nog mee dat DRC, want daar hadden we toch andere verwachtingen van. als ik het verslag van Franco mee mocht luisteren, zitten daar een paar hele goede voetballers in. En ook een wat mindere jongens. Nou goed, wij hebben, we moeten van eigen kracht uitgaan, helemaal op eigen veld. En kijken van hoe het de volgende week voor staat. In ieder geval, we zijn hier zonder kaarten, zonder schorsingen en fit van het veld gegaan. Volgende week moet dat een basis zijn om een goed resultaat neer te zetten. En in ieder geval te kijken van dat we dat ook in een positief verhaal kunnen gieten. Tot zover Bonne. Volgende week ben ik er weer. En dan zullen we kijken wat dat brengt.
2: Oké, fijn weekend.
3: Dankjewel.
2: We gaan door naar Blauw-Wit weer.
1: Ja, inmiddels is het hier ook afgelopen, net als bij SV Rijssen. Het is geëindigd in 0-0 en Drinolo heeft het over de streep getrokken. En Blauw-Wit kwam niet tot scoren. En daarmee is een heleboel wel gezegd. Blauw-Wit heeft het geprobeerd, maar de verdediging van Drinolo stond als een huis. Met name hun aanvoerder Dirk Koers, die heeft heel veel weggehaald. Vooral de hoge ballen. En Blauw-Wit was niet bij machte om het combinerend door de 16 over de streep te trekken. En daar een doelpunt te maken. Vlak voor tijd was het nog een prima inzet die door de doelman van Drinolo op een prima wijze werd gekeerd. Dat had wel de 1-0 kunnen zijn, maar aan de andere kant had Drinolo met een aantal uitbraken, zeker toen ze nog met 11 mensen op het veld stonden, ook tot scoren kunnen komen. Dus uiteindelijk denk ik wel een terechte 0-0. Het derde gelijke spel tussen deze ploegen op rij. Dus vorig seizoen begonnen we met 1-1 en de ginder was het 2-2, nu 0-0. En kijken we van wat de volgende wedstrijd voor Blauw-Wit zal brengen. Allen bedankt en voor straks een fijn weekend.
2: Oké, hetzelfde op een fijn weekend. We gaan dan naar Sportclub Rijssen.
4: Ja, dan kan ik direct melden dat Finn en Milan zijn eruit gegaan. Een plek wordt ingenomen door Johan van der Kraan en Aimi Haji, als ik het goed uitspreek. Die maakte vorige week de bus. En mocht een paar minuten meedoen. Het is nu 66 minuten, dus hij krijgt nu wat extra minuten. De vorige keer was het een beetje een beetje zoeken voor hem. Maar wat hij nou precies moest doen en waar hij liep. Dus we gaan zien of dat nu beter kan. Verder kan ik melden dat Sportclub eigenlijk vanaf de rust tot aan dikke 60 minuten hier stond. En een paar hoekschoppen moest weggeven en een ingooi en nog wat dingen. Eén van die hoekschoppen leidde tot een doelpunt. En ik heb geen idee wie de bal erin trapt. Dat was hartstikke druk voor doelen. Maar goed, dat was de 3-1. Niet veel later was het Sportclub zelf die de bal veroverde en daar gaat Johan van der Kraan. Die is er al door. Die mag opeens eentje op het doel af. Ja, die aarzelt en wordt teruggedrongen. Dus helaas, weghavel. Maar goed, het was Sil die uiteindelijk alleen voor de keeper kwam en beheerst afronden. En dat was de 3-2. Dus ja, het blijft een spannend potje. Zei ik dat DRC nu wel weer enige tijd aan de bal is. Even kijken wat er nu gebeurt. Oh, er wordt er iemand. Ja, het is met de wind mee. Hè. Die bal die gaat helemaal naar de hoekslag. Gewoon een paas, maar ja, die. Maar goed, die liep gelukkig voor Sportclub goed af. Het is nu Sportclub dat er vandoor is. Het is wordt buitenspel gegeven. Nou, heeft hij mazzel deze keer, want de nummer 3 hier, die Sil moet verdedigen, die was snel. Maar daar is de fut wel uit eigenlijk. Dus het is wel slim om die man te blijven zoeken. 68e minuut, 3-2 nog steeds.

0: Radio 350 Sport.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: We gaan naar Sportclub Rijssen.
1: Ja, 89e minuut. En Sportclub krijgt net boven de cirkel zeg maar, van de 16 een vrije trap. Midden voor het doel. En Frank Averijs gaat die nemen. En die bal gaat recht op het doel en wordt net gepakt door de doelman. Die had hem in tweede instantie onder controle. Ik ben een klein probleem, want er staat hier 4-2 op het doel, op het bord. En ik dacht dat dat doelpunt afgekeurd werd. Dus ja, ik weet niet of dat echt waar is. Dus. Anders blijft het alsnog 3-2, waardoor DRC dan de wedstrijd wint. Maar het is wel een beetje vreemd dat... dat is een lange bal. En die wordt net gehaald door de doelman van DRC. Komt bij Sportclub uit. Die mogen nu gaan ingooien. Oh, en hij geeft hem. De wedstrijd is afgelopen. Dat is wel bijzonder, want het is net de 90e minuut. En aangezien we hier toch een wisseltje of 5-6 gehaald hebben, zou ik denken dat er nog wel wat speeltijd zou zijn. Maar goed, helaas. De wedstrijd is afgelopen. DRC wint, dat is duidelijk. De vraag is of het met 3-2 is of met 4-2. Want daar zal ik straks nog even vragen of dat doelpunt nu wel telde of niet. Dat was overigens een doelpunt van hele grote afstand. Niks stond vrij ver voor zijn doel. En de beste man dacht van, nou ja, weet je wat, wit mee. Belangrijke poging waar. En die zeilde zo het doel in. Maar goed, hij werd ook buitenspel gegeven. Dus de vraag is wat dan de scheidsrechter besloten heeft. We gaan het achteraf wel te weten komen. Voor nu zit het erop. DRC wint dus. En het is weekend. Tot volgende week, Remco.
0: Oké, tot volgende week, ja. Goed, luisteraars, was de Dream of Sport. Dat was de Dream of Sport weer vandaag. Fijn weekend. Dinsdagavond is een extra uitzending van Radio Dream of Sport. We beginnen om 7 uur. Tot dinsdag. Weekwedstrijd is Zoutse 31.
2: De ME voerde...

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 6 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.
2: Euro, let's come together.
3: Europa, pa, Europa, pa.
2: It's not-

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: My album.
1: Hope. 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
2: 92.3 FM.
5: Nummer 25.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Van 24 naar 25 is er een plaatsverlies voor Blijf Rustig van KM. En de glijer van de week is Turn the Lights Off van Juste, Jackson en John. 9 plaatsen verlies van 15 naar nummer 24. Ook flink verlies voor New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Die gaat van 16 naar 23. En een plaatsverlies van 21 naar 22 van Self Aware van Temper City. Deze week hebben we 2 binnenkomers. De onderste is nummer 21 Passenger van Alex Warren. Hij scoort zijn 8e hit. De eerdere 7 kwamen allemaal in de top 7 terecht. Waaronder de nummer 1 hits Ordinary en Fever Dream. Nu dus Passenger, nieuw op nummer 21.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Van 14 naar nummer 20 zakt On My Soul van Bruno Mars. Nummer 19 is een zittenblijver voor Animal van Cat's Eye. Van 13 naar nummer 18 is een 5 plaatsen release voor Pillay in de uitvoeringen van Mova Joe, het origineel dus, en de Chorus remix samen met Kato Core. Van 20 naar 17 gaat My Body Is It Ready van Somber. En 7 plaatsen winst is de voorbaring minimum van Roxy Dekker. Zij gaat van 23 naar nummer 16.
1: Je luistert naar de rechtstreek top 25 op
2: Radio 350.
0: Dit is een tip voor de top.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3.

0: Het overzicht van de nummers 15 tot en met 11. Van 18 naar nummer 15 gaat Great Expectation van Shanna Spiro. En van 12 naar 14 Cheerio van Justin De Wild. Van 11 naar nummer 13 twee plaatsen verlies voor Homewrecker van Somber. En Boston van Stella Lefty gaat van 17 naar nummer 12. Uit de top 10 valt The Edge of Desire van Jonas Blue en Malif. Ze zakken namelijk van 10 naar nummer 11.
1: Je luistert naar Radio 350 92.3 FM.
2: Let's go.
0: Dit

0: het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. De hoogste binnenkomer staat deze week op nummer 10. Het is Alleen Jij van Milo Laat Het Lukken. Zijn echte naam is Milo van den Bos. Hij scoort zijn derde hit. Eerder had hij al nummer 20 met Single samen met Idly. En nummer 8 met Lijntje samen met Little Kleine. Nu is Milo Laat Het Lukken in zijn eentje. En met scoort hij met Alleen Jij direct een nummer 10 hit. Nummer 9 zit te blijven voor Choosing Texas van Ella Langley. En nummer 8, die blijft ook staan, Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. De nummer 7 is net zo nummer 7 als vorige week. Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En van 4 naar nummer 6 is het 2 plaatsen verlies voor Talk to You van Another en 50 for Ultra.
1: Dit is de rechtstreek top 25.
2: Dit is een tip voor de top.

Het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Een plaatswinst van 6 naar 5 voor Fever Dream van Alex Warren. Voor het eerst sinds 11 juli is deze plaat weer in de top 5 te vinden. Van 5 naar 4 gaat Jamaican Bam Bam van Hugo en Solto. En van 2 naar nummer 3 is een verlies van Magnetic van de Bossa. De plaats om 12 weken op rij op nummer 2 zonder nummer 1 te halen. En zakt nu dus naar nummer 3. Van 3 naar 2 gaat Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Die heeft er maar liefst 19 weken over gedaan om de top 2 te bereiken. En de nummer 1 staat 14 weken in de lijst en voor de 11e week aan kop. Het is Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.

0: De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan.

0: van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

unthinkable. All the words we say end up distorted.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

Zonder land loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.